een strakje met mijn mail. Oké, kom, kijk maar weg. Heb ook niet alles gezien. Hè? Tennis slaapt en hasen. Slaapt met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diepe. Boom.